0: rechtstreeks uit de Singer Concertzaal in Laren. Marty Morrell drums, Eddie Gomez bass en Bill Evans piano.
1: Son las 9:18.

Two Lonely People. We moeten dadelijk voor 5 minuten de zingerzaal in Laren hier gaan verlaten voor het nieuws. En om 12 uur komen we dan weer terug met de rest van het optreden van het Bill Evans trio met Stan Getz.

0: Funkalero, therefore but beautiful, and Grandfather's Waltz. En de plaat waarop Stan Getz doelde is een opname uit 1963, dus alweer 11 jaar geleden, van Stan Getz met pianist Bill Evans. Daarna hebben zij elkaar nooit meer ontmoet, althans niet meer samengespeeld. En is dus, dit is een soort herinnering aan de muziek die ze toen vastlegde, uiteraard met een andere ritmesectie dan hier staat. De ritmesectie is verdwenen.
1: Here's a ballad that was written by Jimmy Rolls, a very excellent piano player from the States. He calls it The Peacock.
2: Son las 10 en punto.
3: Radio Jazz Café FM.
4: 24 horas con todo el aroma del jazz.
3: Radio Jazz Café FM. Smooth y jazz.

You and the Night in the Music. De noorsaxofonist Stan Getz. Met Bill Evans piano. Eddie Gomez bass. En Marty Morrell drums. Het publiek is nog niet helemaal tevreden. Maar ook deze kleine klappende minderheid is verstopt nu. En dat betekent toch dat we aan het einde gekomen zijn van deze vierde avond van het Internationaal Jazz Festival Laren.